0: The most music. Feel great.
1: KFM 94.5.
2: Live brilliantly and stay connected with Vodacom. Get the new Huawei Nova 15 Max for just $429 per month over 36 months on a 1 gig RedCore plan. Enhance your deal with the Huawei Watch Fit 5 for $119 per month over 36 months. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
3: Wat sal jy doen met 100,000 rand?
4: Teruggee aan my plaaslike gemeenskapsentrum.
5: My uitstaande mediese rekeninge betaal.
6: My gesin bederf met daardie welverdiende vakansie.
3: Wat ook al jy met 100,000 rand sou doen, dit is moontlik met Alpha Apteke. Spandeer 100 rand of meer by jou plaaslike Alpha Apteek en verdubbel jou kanse met die aankoop van deelnemende produkte. Besoek alpha52.co.za om in te skryf. Alpha 52, bereik gemeenskappe, verander lewens.
0: The most music
1: to make you feel great.
0: KFM 94.5.